0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. De schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep-Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen een 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Hey maatje.
2: Hey maatje.
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
10: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 8 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
13: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
12: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
14: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
12: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wordt uw factuur niet betaald?
1: Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
15: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
9: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep-Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lamp tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16... bij daar richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. 9 kilometer file rijden met bijna 1,5 uur vertraging. Dit heeft te maken met omrijdend verkeer door de werkzaamheden op de N3 en de A27. En verder valt op de A59 Gezondheil richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Vlijmen 13 kilometer file met 20 minuten op taal. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Elvis.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
9: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
8: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
10: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
8: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land vallen er een paar op. Onder andere de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergshoek 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Hoijpolder en Vlijmen 18 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En...
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Hey maatje!
13: Hey maatje!
12: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
14: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
15: Waar moet ik dan naartoe?
14: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
15: Hoe maak ik een afspraak?
14: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
15: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
14: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lamp tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breibol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
5: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep-Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lamp tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Diverse plekken behoorlijke vertraging op dit moment in het zuiden van het land. Dit heeft alles te maken met de afgesloten A27. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Geldermalsen, 20 kilometer langzaam rijden stilstaan, kost je 1,5 uur. De A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, ook nog eens 1,5 uur oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda, tussen Ridderkerk en Klaverpolder, 15 kilometer file met 1,5 uur vertraging. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor Baandrecht 8 kilometer file. De weg is vrij met een vertraging van ruim 1,5 uur.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Hey, maatje.
6: Hey, maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 11 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
5: Hey, maatje.
6: Hey, maatje.
5: Ga je boodschappen doen?
10: Doe
5: het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

Chloe FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De afgesloten A27 zorgt voor veel vertraging op de omrijroutes, zoals de A2, om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit zit Michels Gestel en Knoop het Empel bijna 1,5 uur op onthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Geldermalsen 20 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 1,5 uur op onthoud. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Knoop het Tafelpolder duurt ook 20 minuten langer over. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers, van 16 en 18 jaar, hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinkfiles in het zuiden van het land. En die staan met name op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Speelt met Hintam en Waardenburg 12 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel ook een half uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Knoopend Ridderkerk en Dordrecht 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Knoopend Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Hooipolder in beide richtingen een kwartier op onthoud. En...
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
10: Hey maatje.
11: Hey maatje.
10: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet zich voorlopig geen grote zorgen, meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen een 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerhooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lamp tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Kijk op files op de omrijroutes van de afgesloten A27. Zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel daar 20 minuten op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Empel 24 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging. A16 is druk, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht 1,5 uur vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabine en Numansdorp 7 kilometer met 1,5 uur extra reistijd. En de A73 Maasbracht Nijmegen. Vandaag gebeurde er een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd ruim 1 kwartier. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Lange files in het zuiden van het land deze middag. En dat heeft alles te maken met de afgesloten A27. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg ook nog eens een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Eveningen en Zaltbommel 18 kilometer file met 50 minuten extra reistijd. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Knoopend Sabina 6 kilometer met een half uur vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Tavernpolder 17 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En...
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: Het zich voorlopig geen grote zorgen meldt Omroep Brabant. Premier Jette zegt vertrouwen te hebben in de positie van de Veldhovense chipmachinefabrikant. De Amerikanen willen namelijk strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Het Openbaar Ministerie eist 1,5 jaar cel tegen de 19-jarige Emre. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Gijzerooiseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in het Eindhovense stadsdeel Woensel is gisteren een grote controle gehouden. De politie, douane, gemeente en brandweer keken onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakte deel uit van een brede aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niets bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. Na 1,5 jaar klagen hoeft voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven niet meer deels in het donker te spelen waarschijnlijk, meldt Omroep Brabant. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lamp tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. Studenten van de TU Eindhoven hebben een auto ontwikkeld die niet alleen rijdt, maar ook de lucht schoner maakt. Het voertuig vangt onderweg fijnstof op met speciale filters. Volgens het studententeam kan die techniek helpen om luchtvervuiling terug te dingen. De Ventra is nog een prototype, maar de makers hopen dat autofabrikanten het systeem later echt gaan gebruiken. En een bijzondere mijlpaal voor PSV-aanvaller Ruben van Bommel gisteravond. Hij debuteerde namelijk voor het Nederlands elftal tegen Duitsland en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Mark van Bommel en opa Bert van Marwijk. Daarmee zijn 3 generaties uit dezelfde familie uitgekomen voor Oranje. De avond kreeg nog meer glans omdat hij in blessuretijd ook de assist op oud-PSV'er Cody Gakpo gaf, die daarmee de 1-1 maakte, wat ook de eindstand was. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel lange files in het zuiden van het land op dit moment. Veel hebben te maken met de afgesloten A27. We liggen met de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur extra reistijd. De A2 Utrecht Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer met een half uur vertraging. De A16 Breda Rotterdam tussen Breda Noord en afrit Dordrecht 19 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder 15 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabine en Noemelsdorp 7 kilometer met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Toch maakt het kabinet

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Design dat je raakt, comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel vertraging in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Empel 7 kilometer met een half uur vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. En er staat 20 kilometer file. A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht bijna een half uur vertraging. En de A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel. Vanaf de Heide kom je daar in een file van 4 kilometer, maar het kost je wel 20 minuten. En...
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
6: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het Eindhovense techbedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, melden Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Tegen de 19-jarige Emre is door het Openbaar Ministerie 1,5 jaar cel geëist. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Grijze Royseweg in Geldrop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in Eindhoven is gisteren een grote controle gehouden bij meerdere bedrijven. De politie, douane, gemeente en brandweer keken aan de Domierstraat in Moensel onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niks bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het SAS-bestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En na 1,5 jaar klagen komt er waarschijnlijk toch licht in de duisternis bij voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een uur oponthoud. De andere kant op ook een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht Centrum drie kwartier vertraging. Ook op de A16 de andere kant op tussen Knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder 20 minuten. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de afrit Numansdorp is de vertraging drie kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef een kwartier. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 ook 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land, bij elkaar 220 kilometer file. Vooral op de A2 in beide richtingen lange files. En dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het heel erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is de vertraging ongeveer 50 minuten. De andere kant op ook 50 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam zelfs ruim een uur vertraging tussen Breda-West en Dordrecht. De andere kant op een half uur. Op de A50 Eindhoven-Arnhem moet ik zeggen, tussen Os en Knooppunt Bankhoef is de vertraging 25 minuten. En op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg ook 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
9: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenen Veldhoven.

0: Love You Baby.
1: Glow FM Headlines.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het Eindhovense techbedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, melden om Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Tegen de 19-jarige Emre is door het Openbaar Ministerie 1,5 jaar cel geëist. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Grijze Royseweg in Gelderop. Het slachtoffer stak de voet over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in Eindhoven is gisteren een grote controle gehouden bij meerdere bedrijven. De politie, douane, gemeente en brandweer

0: Keken aan de Domierstraat in Moensel onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niks bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En na anderhalf jaar klagen komt er waarschijnlijk toch licht in de duisternis bij voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een uur. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ook een uur vertraging. Op de A16 Belgische grens Rotterdam een uur vertraging tussen Rijsbergen en Zwijndrecht. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Alfred Numansdorp is de vertraging ook 40 minuten. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey maatje!
2: Hey maatje!
3: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
6: 4 Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het heel erg druk. Er staat meer dan 300 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Het is heel erg druk op de A2 Eindhoven-Utrecht. Sta je een uur in de file tussen Boksel en Waardenburg. En ook de andere kant op is de vertraging een uur. Die files zijn zo lang vanwege de afgesloten Merwedebrug in de A27. En daardoor is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-West en Zwijndrecht een 3 kwartier vertraging. De andere kant op tussen Terbrechtseplein en Dordrecht is de vertraging 35 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Empel een 30 minuten vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Andel een uur oponthoud. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 is de vertraging 40 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
10: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
10: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
10: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
13: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

what comes next will be marvelous.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het Eindhovense techbedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, meldt Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. Tegen de 19-jarige Emre is door het Openbaar Ministerie 1,5 jaar cel geëist. Vorig jaar september reed hij in zijn auto met hoge snelheid een aanstaande vader dood op de Grijze Royseweg in Geldrop. Het slachtoffer stak

0: stapte over met groen licht en werd met ruim 100 km per uur geraakt door Emre. Die reed namelijk door rood volgens justitie. Het OM vindt het dan ook roekeloos rijgedrag. Op een industrieterrein in Eindhoven is gisteren een grote controle gehouden bij meerdere bedrijven. De politie, douane, gemeente en brandweer keken aan de Domierstraat in Moensel onder meer naar vergunningen, arbeidsomstandigheden en mogelijke overtredingen. De actie maakt deel uit van een bredere aanpak tegen ondermijning en fraude. Er is nog niks bekendgemaakt over eventuele boetes en arrestaties. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En na anderhalf jaar klagen komt er waarschijnlijk toch licht in de duisternis bij voetbalclub VV Brabantia in Eindhoven. Bomen langs twee velden houden nu het licht van de lampen tegen, waardoor avondtrainingen lastig zijn. De gemeente wilde eerst niets weten van snoeien, maar zet nu toch deels de zaag in de bomen. Dat gebeurt 's avonds, zodat meteen te zien is of er genoeg licht terugkomt op het veld. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is extreem druk in het zuiden van het land, bij elkaar ruim 300 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg is de vertraging een uur. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel, ook een uur extra reistijd. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daardoor 3 kwartier vertraging. Bij Bergen-op-Zoom is de linker rijstrook dicht. Op de A16

0: nacht tussen Zevenbergen en Knappend Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Ook op N-wegen is het druk, onder andere op de N267 Drunen-Andel bij Wijk en Aalburg. 3 kwartier vertraging vanaf de A59. En op de N277 Kessel-Ravenstein tussen Reek en de aansluiting met de A50 ook 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Hey maatje!
3: Hey maatje!
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 360 kilometer file. Het is vooral erg druk op Noord-Zuid-verbindingen door de afgesloten Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Verder een lange file op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom. Daar sta je 50 minuten in de file. Het is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. De A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is nu dicht door een ongeluk. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging. De andere kant op zij ook 3 kwartier in de file. Op de A17 daardoor ook veel vertraging van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder 35 minuten oponthoud. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Kruiningen en knooppunt Markiezaten is de vertraging 3 kwartier. Meer dan een uur sta je in de file op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
8: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040-248-5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Drexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een opvallende stap van de politie in een oplichtingszaak waarbij een hoogbejaarde Eindhovenaar slachtoffer werd. Een minderjarige verdachte is herkenbaar op de foto gezet en die beelden zijn verspreid. Volgens het OM is dat toegestaan vanwege de ernst van de zaak en het risico op herhaling. De jongen van tussen de 13 en 15 jaar oud wist 19 april na een telefonische babbeltruc binnen te komen bij de oude man. Daarna maakte hij snel allerlei kostbaarheden buit. Na weken van droogte mag er weer water uit de Dommel ten noorden van Eindhoven worden gehaald. Waterschap de Dommel heeft het verbod op het onttrekken van water opgeheven, omdat er door de recente regen weer genoeg water door de rivier stroomt. Voor andere delen van het Dommelgebied blijft het verbod voorlopig nog wel gelden. Het Eindhovense bedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, meldt Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of er een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig veel dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En de bekende kerstkringloopwinkel uit Eindhoven verhuist naar Nuenen. De nieuwe locatie biedt veel meer ruimte voor kerstspullen, decoraties en opvallende beelden. De winkel groeide de afgelopen jaren in winkelcentrum Moenselijk zelf flink uit zijn jasje en moest daar ook weg omdat er horeca in het pand komt. Met de verhuizing hoopt de kerstkringloopwinkel nog meer bezoekers te trekken richting de feestdagen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 280 kilometer file, maar de files worden heel langzaam wel ietsje korter. Geldt zelfs voor de A2. Van Eindhoven naar Utrecht is de vertraging nu nog een half uur tussen Vught en Kerkdriel. De andere kant op nog wel een uur vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 40 minuten extra reistijd. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en Knappend Klaverpolder 35 minuten vertraging. A59 Knappend Zonzeel-Den Bosch bij Knappend Empel is het oponthoud een half uur. Op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Bijk en Aalburg ook een uur vertraging. En 50 minuten sta je in de file op de N277 van Kessel naar Ravenstein voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: van.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
6: Hey maatje!
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
12: 6:00.
13: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En er zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat de extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Er zijn ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Show.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Bij elkaar staat er 250 kilometer file en er zitten een paar hele lange exemplaren bij. Het is onder andere heel erg druk tussen Utrecht en Den Bosch in beide richtingen, maar vooral richting het zuiden. Je hebt daar ongeveer een uur op onthoud. De andere kant op sta je een half uur in de file. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht bijna een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op sta je ook 40 minuten in de file, dus richting het zuiden tussen Terbrechtseplein en Dordrecht. Door de drukte op de A16 is het ook vastgelopen op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, ook 35 minuten tijdverlies. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Empel een half uur vertraging. Op de N267 Drune-Andel bij Wijk en Aalburg een uur. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een opvallende stap van de politie in een oprichtingszaak waarbij een hoogbejaarde Eindhovenaar slachtoffer werd. Een minderjarige verdachte is herkenbaar op de foto gezet en die beelden zijn verspreid. Volgens het OM is dat toegestaan vanwege de ernst van de zaak en het risico op herhaling. De jongen van tussen de 13 en 15 jaar oud wist 19 april na een telefonische babbeltruc binnen te komen bij de oude man. Daarna maakte hij snel allerlei kostbaarheden buit. Na weken van droogte mag er weer water uit de Dommel ten noorden van Eindhoven worden gehaald. Waterschap de Dommel heeft het verbod op het onttrekken van water opgeheven, omdat er door de recente regen weer genoeg water door de rivier stroomt. Voor andere delen van het Dommelgebied blijft het verbod voorlopig nog wel gelden. Het Eindhovense bedrijf Lightyear gaat een zonnedak maken voor een nieuwe conceptauto van Volkswagen. Daarmee kan de auto extra energie opwekken via zonnecellen. Lightyear ging eerder failliet met zijn eigen zonneauto, maar richt zich nu op het ontwikkelen van technologie voor andere autofabrikanten wereldwijd. Het bedrijf dat zijn oorsprong heeft op de TU Eindhoven zit inmiddels in Venray. ASML krijgt mogelijk te maken met nieuwe exportbeperkingen vanuit de VS. Maar grote zorgen maakt het kabinet zich nog niet, meldt Omroep Brabant. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven heeft namelijk een sterke positie in de markt. De VS wil strengere regels voor de export van geavanceerde chiptechnologie, onder meer richting China. Dat land mag nu al niet de meest geavanceerde machines van ASML kopen. De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur onderzoekt of er een visverbod mogelijk is in Eindhoven. Volgens de partij zorgt sportvissen voor onnodig veel dierenleed. De fractie heeft daar raadsvragen over gesteld aan het stadsbestuur. Of zo'n verbod er daadwerkelijk komt is nog onduidelijk, maar juni volgend jaar moet het stadsbestuur beslissen over een nieuwe visvergunning in Eindhoven. En de bekende kerstkringloopwinkel uit Eindhoven verhuist naar Nuenen. De nieuwe locatie biedt veel meer ruimte voor kerstspullen, decoraties en opvallende beelden. De winkel groeide de afgelopen jaren in winkelcentrum Moenselijk zelf flink uit zijn jasje en moest daar ook weg omdat er horeca in het pand komt. Met de verhuizing hoopt de kerstkringloopwinkel nog meer bezoekers te trekken richting de feestdagen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging 40 minuten. De andere kant op richting het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur op onthoud. Ook de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim drie kwartier verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de afrit Numansdorp drie kwartier verdraging. A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de N267 Drunen-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg een uur verdraging. En op de N277 Kessel-Ravenstein voor de aansluiting met de A50 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Ik ben de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag.
5: Wouter, dankjewel. Krijgen we mij nog de Glow FM verkeersinformatie dankzij de ANWB. Even kijken, er worden geen files gemeld. Wel 2 flitsers op de A2 richting Maastricht bij Nederweert, Kelpen, Oler. Bij hectometerpaal 201.9. En ook op de A67 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven bij de Belgische grens Eersel bij 6.0. Dus succes als je daar voor langs rijdt.
6: Glow Evening.
5: En wij gaan van start met de Glow Evening. Hits komen je kant op zelf. Ook somber, want my body isn't ready. Nu eerst Mike McGoo en Outlines.

ik ook, ja, toen ik mijn ogen opendeed. Weet je wel, dat je voor de spiegel staat met de tandenborstel in je bek en dat je denkt, dit gaat nog een lange dag worden. Nou, als je dat gevoel herkent, heb ik goed nieuws voor je. Het

ook de opening van je weekend natuurlijk. Tot 9 uur ben ik hier bij je met heerlijke nieuwe muziek. Bepaal jij zometeen ook de playlist van Glow FM. En vieren we samen natuurlijk dat de week weer voorbij is. Want nou ja, na zo'n lange week krijg ik dan toch altijd een beetje heimwee naar de coronaperiode. Dat klinkt heel gek, maar het is dat je eventjes verplicht niet je huis uit hoeft. Ik wou dat mijn hele weekend er zo uitzag. Dit is de vrijdag van Glow FM met Self en Stay Home.

Een vriendin vertelde me laatst dat ze bij therapie leert om ruimte in te nemen. Nou, dan zou ik een voorbeeld nemen aan Teddy Swims. Want hij kan niet eens zwemmen, maar als hij een bommetje doet, dan is het zwembad gelijk helemaal leeg. En afgelopen weekend nog kwam hij hier bij Glow FM en hij moest gelijk 2 plekken in beslag nemen. Het lijkt erop dat hij binnenkort nog meer ruimte nodig heeft. Nou, waarom hij er per se 2 nodig had, dat hoor je zometeen naar Robin Schulz en Watermat op Glow.

Swedish House Mafia op Glow FM en Greyhound. Hij had al twee plekken bezet in de Glow Top 30. En wie weet worden dat er binnenkort drie. Vorige week heeft hij namelijk nog een nieuwe plaat uitgebracht. Genaamd Perfect Man. En morgen tussen 2 en 4 hoor je of deze ook werkelijk in de top 30 beland is. En deze staat er al een tijdje in, want het is gewoon een supergoed liedje. En hoe kan het anders met zo'n hitmachine als hebben? Nummer 11 in de Glow Top 30 op dit moment is Teddy Swims. Je hoort hem nu op Glow. Met Mr. Know It All.

kan hij ook goed zingen. Daarom heet hij ook Arijit Singh. Je hoorde hem samen met Martin Garrix. Angel for Each Other op Glow FM. Krijgt van mij ook het weerbericht, want het is een heldere avond. Later neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Er kan een beetje regen vallen en het wordt zo ongeveer 20 graden. Kijken we eventjes naar de situatie op de weg dankzij de ANWB. Geen files gemeld, wel nog steeds 2 flitsers in de Breinpoort. Dus kijk uit op de A2 richting Maastricht bij Nederweert, Kelp en Oder bij 201.9. En ook op de A67 richting Eindhoven bij de Belgische grens Eersel wordt er geflitst op 6.0. Dus kijk uit als je onderweg bent. Ik heb een plaat voor je van Taylor Swift, maar ja, ik kan een reetje draaien die iedereen al 1000 keer heeft gehoord. Ik dacht, dat gaan we even anders doen. Want deze heb je sowieso eerder gehoord, maar ja, niet in deze vorm. Taylor Swift samen met Bleachers. De versie van Antihero is zo fucking lekker, jongen.

0: Let You Love Me op Glow FM, waar jij nu bepaalt wat wij op de playlist gooien en wat niet.
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: Dat is inderdaad wat jij bepaalt, hè. Is het nou een hit of is het helemaal niks? Dit is ja misschien wel het meest democratische stukje van Eindhoven wat je hier gaat vinden. Hier op de ja, werkavond bij Glow FM, ergens altijd iets over 7:30. Dan ik en mijn collega's bij de evening zullen jou voorschotelen met de nieuwste muziek. En hopelijk ook de vetste muziek, want jij bepaalt uiteindelijk of we het gaan draaien of niet. En dat mag in de gratis Glow FM app. Daar kan je gewoon alles doorgeven. Jouw mening telt. Mag zo ongefilterd zijn als maar wat. Ik heb er eentje meegenomen en ik ben er vrijwel van overtuigd dat je hier niet echt heel wat slechts over te zeggen hebt. Nee, ik durf het aan. Ik durf de weddenschap aan. Waarom? Het is drum and bass. En wie houdt er nou niet van drum and bass? Ja, ik ken niemand die niet van drum and bass houdt, als je ook maar een klein beetje van elektronische muziek hebt. Als jij drum and bass kut vindt, dan heb je gewoon geen muzieksmaak. Het is zo simpel als dat. En hoe beter een drum and bass plaat luisteren dan met een smerige beat eronder en fantastische vocals van niemand minder dan Coven. Hun allernieuwste hoor je nu bij Glow FM en ik hoor heel graag wat je van vindt in de Glow FM app. Is het een hit of niks? Coven op Glow FM met Where the Rhythm Goes.

0: van deze week. Morgen bij Raymond wordt er weer een nieuwe uitgekozen. Of uitgeroepen. Maar vandaag nog eventjes Job Govers en Hyper. Wat lekker. Echt wel een heetje als ik het zo hoor.
1: Helemaal hit of helemaal niks.
0: Ja, dat is waar ook. Ik vroeg jou natuurlijk, is deze nou ook een hit? Is dit nou een hit van de toekomst?

is de allernieuwste van Calvin. En ja, ik durfde te zeggen dat bijna niemand dit gaat haten. Want het is drum and bass. En drum and bass is gewoon fucking vet. Voor iedereen wat wil. Altijd lekker. En nou ja, ik zie in de app voorbij komen dat sentiment eigenlijk wel daar ook heerst. Dank je wel daarvoor. Ik wist dat ik de Glow FM app kon vertrouwen. Jouw smaak telt. Jouw keuze telt. Jouw muzieksmaak. En ik zie bijvoorbeeld dat Liva zegt... Ja, die heerlijke vocals is opeens zo smerig gedropt eronder. Fantastisch. Dit is een hit. Tammy die vindt het eigenlijk ja, weer lekker Coven die hard durft te gaan na een lange tijd. Dus oh, je bent een fan zo te horen. Jairo die vindt het precies drum and bass, melodieus, lekker dikke bas eronder. Coven vindt het blijven echt fantastisch, zegt Naila. Jace vindt het een hit, Mout die vindt het niks. Nou, jammer Mout. Maar goed, ieder natuurlijk zijn mening. En ook Ilias en Yuna vinden het gewoon hartstikke erg een hit. Ik durf wel te zeggen, zo'n 91% van de stemmen, ja... Het kan maar één ding zijn natuurlijk, hè. Dat is gewoon hartstikke erg goedgekeurd. Het is een hit. Deze ga je zeker vaker horen bij Glow FM. Want wij houden hier van drum and bass. En ik hou stiekem ook wel heel erg van Coven. Dit is Glow FM voor je onderweg. Drake met Passion Fruit. En nu eerst is dit Post Malone. Chemical.

Drake op Glow FM met Passion Fruit. Ik vind het eigenlijk best wel een heel mooie, een hele mooie vrucht. Het klinkt raar, maar Passion Fruit, een passievrucht. Ik zie altijd voor me als iemand dan een passievrucht zit te eten. Is heel weird hoe ik dat voor me zie. Maar dat je dat al vol overgave doet, dat je echt een bijt erin neemt. Fuck, dit is lekker zeg. En ik moet altijd toch een beetje denken aan artiesten, hoe die dat ook doen. Net zoals deze gasten bijvoorbeeld, die zich vol overgave in de studio storten voor nieuwe muziek voor hun fans. Dit zijn de Opposites, feestje op mijn graf bij Glow FM.

0: Onze eigen bokstolse Sam Fell. Samen met Rosaline hoor je met Hard Like Mine op Klo FM, waar je zometeen platen mag verbouwen. We gaan Galantis draaien. Ook Ricky L met MCK. Maar eerst het nieuws. En er is nieuws over schapen.
1: Klo FM.
0: Ja, de schapennieuws, dat is wel heel belangrijk. En ook, ja, honden. Er komen veel dieren voorbij.
2: 8 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
4: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
3: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. 2 jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. Beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
5: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
3: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Kijken nog even naar de situatie op de weg. De ANWB die meldt dat er geen flitsers zijn. Of geen files, moet ik zeggen, in de regio Eindhoven. Wel 2 flitsers gemeld op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert-Kalp en Oder. Op hectometerpaal 201,9. En ook wordt er geflitst op de A67 richting Eindhoven bij de Belgische grens Eersel bij 6,0. Dus kijk uit als je er rijdt.
6: Glow Evening.
0: Waar je ook voor moet uitkijken is een aantal goede remixes die jouw kant op kunnen komen binnen nu. En laten we zeggen, ja, aantal platen, kwartiertje misschien. Eerst Galantis, Runaway.

0: Ricky L. MCK. Niet MGK. Iemand heel anders. Born Again hoorde je bij Glow FM. Waar het tijd is om platen lekker echt het rambam in te bouwen.
1: Glow FM. The remix.
0: Het is tijd om, ik hou van remixes. Daar is het gewoon tijd voor. Een goede, echte remix. Eentje die niet zo een smakeloze beat eronder heeft getrapt en klaar, that's it. Nee, het is echt iets. Er zit een kunst achter. Een artiest die wil zijn eigen spin, zijn eigen draai gaan even aan een oude plaat en iets nieuws doen. En dat vind ik ongelooflijk vet. Je hebt een nummer die je waarschijnlijk al kent. In iets heel nieuws verpakt en je leert er ook nog eens een nieuwe artiest door kennen. Voor vandaag had ik eentje eigenlijk al klaarstaan. Sterker nog, ik heb hem hier onder deze knop zitten. Ik heb een remix voor je. Ik wil eigenlijk het origineel aan je laten horen. En dan ben ik heel benieuwd of jij hier een remix van wilt horen of niet. Elenium en Ellie Goulding.

Deze heb je vast wel gehoord van zijn laatste album. Ik vind het een super vet nummer, maar er is een remix uitgekomen die ik zo fucking vet vind. Die is zo ongelooflijk goed. Maar ja, het is aan jou. Wil je die horen of niet? Of wil je juist iets compleet anders horen? Heb je een suggestie voor me? Kom maar door in de Klauw FM app. Wil je hem horen? App remix. Zo niet, app het andere nummer. Ga ik voor je op zoek naar een remix. Ik draai hem zo nog voor je. Naar Cat's Eye.

0: Topic and Becky G and Sorry Papi on Glow FM.
1: Glow FM. The remix request.
0: De tijd om aan te vragen waarvan jij een remix wilt horen. Of we gaan degene draaien die ik niet net aan je liet horen. Tenminste, niet de remix, maar het origineel. De vraag is dan nog, wie heeft die geremixed? En is het een goede remix? Wil je daar een remix van horen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik zag een paar dingen binnenkomen. Ik zag bijvoorbeeld Nina Jirachi met iPod Touch. Maar die heb ik laatst al gedraaid. Is ook fucking lekker. Ik zag wat van Skrillex voorbij komen. Wat van Calvin Harris. Ook die ene van Taylor Swift die ik eerder al draaide. Anti-Hero voor een remix. Die is ook vet trouwens. Heeft Illenium ook geremixed. Maar veel mensen hebben toch remix geappt. En willen daarom toch van Illenium hiervan de remix horen.

0: wat ik nou zo vet vind.
1: Dit is al best wel een... ja, hoe zeg je dat? Als het gaat om muziekproductie, best wel een hoogstandje al, hè? Muzikaal hoogstandje. Zit al ontzettend lekker in elkaar. Hoe ga je dit remixen en ontzettend vet maken? Vraag dat maar aan de broers Gray. De broers Truarta, of ze gaan onder de naam Gray. Ze hebben al eerder veel hits gemaakt met Z. En ze hebben ja, zo'n unieke sound. Ze hebben een iets met drums wat niemand anders kan. Ze kunnen een sfeer creëren. Het is minimalistisch, maar alsnog hardbeukend. En dat vind ik zo vet. Hun sound, hun stijl is iets wat ik nog nooit heb gehoord. En ik hoop dat je hier ook verliefd op wordt. Dit is Illenium met Ellie Goulding. Don't Want Your Love in de Gray Remix op Glow FM.

heerlijk, hè? Zo'n lekkere, smerige, scheurende baseline eronder. Ja, fantastisch. In de remix request voor vandaag. Dit is Glow FM, nu met Douwe Bob en I Believe.

toen ik zag van wie dit nummer was, van toen ik hem hoorde, dacht ik, ah, oh, klinkt dit lekker zeg. Dit is van Shane Codd, maar het klinkt toch als een vrouwenstem. Ah, dat klopt, want hij heeft het niet ingezongen. Hij is alleen maar de DJ. Nou ja, always on my mind op Glow FM dus. Gauw door naar het weer, want het is een heldere avond. En later neemt de bewolking een beetje toe. Vannacht koelt het af naar zo'n graad of 10. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af en kan er een beetje regen vallen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Kijken we even naar de situatie op de weg. Het is de hele avond al zo, gewoon heel rustig. Geen files rondom Eindhoven, wel twee flitsers in de Beenpoort, namelijk op de A2 Eindhoven naar Maastricht bij Nederweert Kelpen Oler, hectometerpaal 201.9. En op de A67 richting Eindhoven, de Belgische grens bij Eersel, bij hectometerpaal 6.0 wordt er ook geflitst. Dus heel veel sterkte, succes. Hoe zeg je dat? Let gewoon op waar je rijdt. Ja, een beetje op je snelheid letten, weet je. Is niet zo heel lastig. Gaan we door naar de hits. Farrakhan komt eraan.

De Glowfilm Spotlight van vorige week. Fair Dawn en Caroline Byrne. Love You Better hoorde je op Glowfm. Ja, we hebben gewoon Fred again in GTA 6 voor GTA 6. Ja, hij klinkt heel raar, maar toch is het echt waar. Zometeen vertel je hoe het zit na Avicii en Robbie Williams.

0: Will Smith en Stargazing hoor je op Glow FM.
1: En ik ben boos op GTA.
0: Ja, het is een game waar iedereen het al tijden over heeft. Je hebt vast een meme wel gehoord. We hebben eindelijk Rob Jetten als minister-president voor GTA 6. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Hè. Het is, je kan er een hele hoop om verzinnen. Het is de grootste hype voor een videogame ooit. Nog nooit heeft de videogame zoveel aandacht gegenereerd. Of nou ja, eigenlijk ook een videogame reeks. Hè. Het is jarenlang, ook bij GTA 5 was dat ook zo toen die game kwam. Ik persoonlijk ook. Ik ben een gamer. Ik hou van videogames. Ik weet dat die nog niet gaat komen op de computer, op de PC. Waar ik normaal mijn videogames speel. Hij komt waarschijnlijk voor de PlayStation. Ik vind dat helemaal kut. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Wat mij frustreert is dat we tegenwoordig in een tijd leven waarbij we niet meer bezig gaan met fysieke media. Dus je koopt geen game meer, je koopt een code. En daarmee koop je dus eigenlijk, net zoals met muziek, hè, met streaming is dat exact hetzelfde. Koop je eigenlijk niet meer muziek. En de rechten gaan dan ergens naartoe, maar je krijgt een licentie, dat is niet voor altijd. Heel ingewikkeld verhaal, maar het is kut. Het komt erop neer dat het eigenlijk dat je niet helemaal krijgt waar je al die fucking honderden euro's voor betaalt. Dus ik ga GTA niet kopen wanneer het uitkomt, helaas. Ik wil het heel graag spelen, maar dat ga ik later dan wel doen. Maar wat wel heel vet is, hebben we een klein beetje opgetogen. Een klein beetje dat ik toch denk van ja, misschien dat ik het toch moet gaan doen. Zo fucking PlayStation moet gaan kopen. Wow. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht. Omdat er is ook gewoon een GTA 5 album. De muziek die in die game voorbij gaat komen. En dat is wel vet hoor. Er staan een hele hoop namen op dat album. Gau, Alejandro, Morgan Wallen. Maar deze, dit nummer vind ik toch wel speciaal. Er staan een hele hoop namen op. Ik ga ze niet allemaal opnemen, want de twee belangrijkste die erop staan zijn Fred Again en Pink Panthers. Dit is GTA 6.

Zo, lekker zeg. Het geluid van GTA 6 hoor je nu bij Glow FM. Net uitgekomen, Fred Again en Pink Panthers met Sexy Magic. Voor je onderweg, de nieuwste van Bruno Mars, ook Alok komt eraan. En dit is H, Ring My Bell.

A-Lock en Clementine Douglas met Body Talk hoor je op Glow FM. Zometeen na 9 uur hoor je hier de Glow FM Takeover Mix. Niet met Florian, die is op vakantie. Dus je hoort Nick op zijn plek. En nu heb ik nog één plaat voor je. Voor het nieuws, Katy Perry. Unconditionally.

0: FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hoornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mochten dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zomermix, editie 49 vandaag. Met weer alle genres in één mix. Met onder andere Chocolate Puma en Medusa onderweg voor je. En de eerste man, ja, hij scoort toch wel de zomer van zijn leven. Hij scoort hit na hit, onder andere met deze, Yugel en Moving to the Sun. Ja, dat zeg ik.

Komende maand is het weer zover, hè? Dan wordt Amsterdam weer een week lang omgedoopt tot de hoofdstad van de dance. En de man die je net hoorde, die is er ook bij, Rossi. Ontzettend populaire DJ in de house scene op dit moment. 24 oktober staat hij te draaien in de Gashouder tijdens het event van Sammy Verge. Maar als je er nog graag naartoe zou willen, dan heb ik alleen slecht nieuws voor je, want het is stijf uitverkocht. Hi Omi, hoor dus juist.

Ik bedacht me net ineens, waarom horen we niks meer van deze gast? Want in 2022 scoorde hij nog deze hit, maar daarna is hij helemaal van de aardbodem verdwenen. Blijft wel een leuk liedje, Green Green Grass, George Ezra, zojuist in de Glow FM Takeover Mix op je vrijdagavond. Met Ella Langley zometeen, en dit zijn Lucas en Steve eerst.

Think of Me bij Glow FM. En zometeen hoor je de vrouw die op dit moment een van de grootste country hits scoort in Amerika. Stella Lefty heb ik het over. Maar ook hier in Nederland gaat ze steeds lekkerder. Vorige week stond ze op plek 13 in de Glow 30. En morgen vanaf 2 uur hoor je van Raymond Boutersen waar ze deze week te vinden is in de hitlijst van Eindhoven. Bas

dikke house classic in een nieuwe remix door Hightone. The Sound of Violence van Casius en Stevie Edwards hoorde je bij Glow FM. Ja, we hebben het tempo opgevoerd met lekkere Eurotrends.

Ja, dit was hem alweer. Editie 49 is weer voorbij gevlogen. Maar niet getreurd, want volgende week ben ik alweer bij je terug met dan editie 50. En dat gaat een hele speciale worden. Laat ik het daarop houden. We sluiten af met Morgan C3. Houdoe!

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: We've been sitting in the restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

everything you can handle. Mixed Up, Glow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. Bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

beats than you can handle. Mixed up. Glow FM. We are

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon.